1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse race. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: back to you.
1: A1 Radio.
2: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
2: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. De omzet van die tak steeg met 37% door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Ook de webwinkels en advertentieinkomsten groeiden. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard. Amazon verwacht dat de groei ook de komende maanden doorzet. Het bedrijf investeert veel in onder meer AI-datacenters. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio. I will

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas.

0: Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: Edisonweg 15, Nunspeet. Kijk ook op bruines.nl.
4: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
5: Jacob van Olst Elektrotechnische Dienstverlening staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties. Alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak 0341 257 737.
6: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
7: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
8: Voor jou is de weg opgaan vanzelfsprekend. Voor iemand met een dwarslesie is het een enorme uitdaging. Maar jij kunt het verschil maken in hun mobiliteit. Met jouw hulp kunnen zij weer verder. Doneer nu op helphesselverder.nl en help mee met de aanschaf van een broodnodige rolstoelbus. Help Hessel Verder. Ga naar de website helphesselverder.nl en doneer.
9: En dit is hem vandaag. op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: magische vrijdag, de knuffelblad hier op Radio Lusbeet. Na het succes natuurlijk van Lotje. Kies met deze nieuwe single voor een persoonlijk geluid. Het nummer gaat over loslaten, opnieuw beginnen en toch steeds weer worden teruggetrokken naar wat voorbij is. In ieder geval, voor Jobke is dat ook wel weer de start van een soort van solo carrière.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bonte.
0: En die zegt goedemorgen. Wees van harte welkom op bijna 9 over 7. De start van de ochtend voor Nunspeet en de wijdomgeving. De lekkerste hits. We hebben het laatste nieuws voor je. En straks tussen 8 en 9 uur houden nog wat items. En dat zijn natuurlijk de vaste items die aan bod komen tussen 8 en 9. Goedemorgen, wees welkom op deze vrijdag. Het is vandaag 31 juli 2016.

volgend jaar komt hij naar Nederland toe. Van de week is de voorverkoop allemaal begonnen en zo. De kaartverkoop. In ieder geval, mocht je een kaartje hebben bemachtigd, gefeliciteerd. De kaartjes waren trouwens niet zo heel erg duur, heb ik me laten vertellen. In ieder geval, hij komt op 16, 17 en 18 maart naar de Ziggo Dome. Dus bij deze ben ik daarvan op de hoogte. Teddy Swims, daar hebben we het over. Mr. Know-it-all, hier bij de Veluwe Start-up. We kijken naar het nieuws. Onze burgemeester Celine Blom van Nunspeet heeft met een afvaardiging van boeren gesproken gisteren over hun zorgen en ook het protest van afgelopen maandagavond. Tijdens dat protest werden op een rotonde branden gesticht en raakte ook een verkeersbord beschadigd. Volgens de boeren staat hun bedrijfsvoering steeds verder onder druk door de opeenstapeling van landelijke, maar ook provinciale regels. Zij vrezen dat er op termijn weinig ruimte overblijft voor agrarische bedrijven. Burgemeester Blom zegt dat de emoties en ook de onzekerheid van de boeren haar hebben geraakt. Tijdens het overleg zijn verschillende afspraken gemaakt. De gemeente Nunspeet organiseert een gesprek tussen de boeren en de wethouder Wiegert Stoffer. En ook zal de burgemeester hun zorgen onder de aandacht brengen van de provincie Gelderland, maar ook bij het Rijk. Daarnaast hebben de boeren toegezegd de gemeente voortaan vooraf te informeren over nieuwe acties. En daarmee moeten verrassingen, maar ook onveilige situaties worden voorkomen. De boeren verwachten dat er meer protesten komen, mogelijk ook lokaal, maar benadrukken dat deze vreedzaam moeten verlopen. Brandstichting en ook vernielingen wijzen ze af. Namens de boeren noemt Herman Smit het gesprek open en ook constructief. Volgens hem hebben veel politici onvoldoende kennis van de dagelijkse praktijk op het boerenerf. De boeren hopen wethouder Stoffer meer inzicht te geven in de gevolgen van de regels en ook het beleid voor agrarische ondernemers. Blom kijkt tevreden terug op het overleg. Volgens haar hebben beide partijen naar elkaar geluisterd en is er meer begrip ontstaan. Meld ons allemaal ook via onze website rtvnunspeet.nl voor het hele verslag. Check het eventjes online. Anders via onze kabelkrant TV Nunspeet Text, de socials en natuurlijk de gratis apps die we hebben. En dat betreft dan de app van RTV Nunspeet en van de VRMG. In Goedemorgen Nunspeet, de hit gaat op en neer wat betreft de jaartallen. We gaan weer terug naar de hit van dit moment. Van eigen bodem, ex-knuffel Yves Berensen met zijn nieuwe single. Je droomt.

Breaking My Heart. Daarvoor nog de nieuwe van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Goedemorgen, het is 9 minuten voor 7:30 geworden. Dit is de Veluwe Start Op editie vrijdag 31 juli vandaag. We kijken naar het regio nieuws. Bijna 200 kinderen volgen deze zomervakantie lessen op de zomerschool Nijkerk. Het gaat vooral om leerlingen met een leer- of een ontwikkelingsachterstand die extra ondersteuning krijgen bij taal en rekenen. De zomerschool begon in 2020 met 3 groepen en telt inmiddels 8 groepen en een speciale taalklas voor nieuwkomers. De kinderen krijgen 3 ochtenden per week les en daarnaast zijn er ook sportieve en creatieve activiteiten. De gemeente Nijkerk betaalt de kosten. Leerlingen worden via hun eigen basisschool aangemeld en kunnen maximaal 5 weken deelnemen. Volgens de organisatie is de zomerschool geen straf, maar juist leuk en natuurlijk ook nuttig. De kinderen krijgen extra vertrouwen en kunnen zo beter voorbereid aan het nieuwe schooljaar beginnen. Wel wordt het door de groei steeds lastiger om voldoende begeleiders te vinden. Vooral mannelijke vrijwilligers zijn van harte welkom, zo schrijven ze dat in de regiobladen van vandaag. En de aanhoudende zomerhitte zorgt ook voor een sterke toename van insectenoverlast. Jonker Ongediertebestrijding hier uit Dunspeet krijgt dagelijks naar schatting 300 meldingen over onder meer wespen, mieren, vliegen, motten en hommels. Volgens bestrijder Patrick Kramer ontwikkelen de insectenkolonies zich door het warme weer sneller. Vooral het aantal meldingen over wespen is dit jaar opvallend hoog. Hij verwacht dat de overlast ook volgend jaar kan toenemen, tenzij er een strenge winter of een lange natte periode komt. Om problemen te beperken is het belangrijk om vroeg in het seizoen op insectenactiviteit te letten. Vliegenoverlast kan worden voorkomen door etensresten goed af te sluiten, de afvalcontainer in te gooien en ook daadwerkelijk ook, ondanks dat hij niet helemaal vol zit, te laten legen, ook als hij maar een kwartje vol zit. In ieder geval, niet alle insecten hoeven bestreden te worden. Hommels, maar ook de boskakkerlakken veroorzaken meestal slechts tijdelijk overlast. Nou ja, goed, over overlast gesproken. Ja, vliegen die spelen bij ons, zeg maar, de hoofdrol. Daar ben ik ook niet echt helemaal vrolijk van. Dus dat is een irritatie nummer 1 bij ondergesprekenden, zeg maar. Goedemorgen, dit is de Veluwe Start Op met onderweg Paula Abdul. Straight up, de headlines staan voor je klaar. Maar eerst nog eventjes de boys van Bluff samen met Geiken. Dit zijn ze op Dunspeet met Zoutelanden.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Marokko zijn zeker 18 migranten om het leven gekomen toen ze de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Israël heeft officieel nog niet gereageerd, maar zou het nog niet eens zijn met dat akkoord. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
2: Goedemorgen Veluwe. Marcel Bonte is erbij. Tot 9 uur. Met een heerlijke mix van bekende klassiekers en de hits van nu.

De stembanden wakker maken met Justin de Wild en Thierry Jo hier op Radio Nusfeld bij de Veluwe Startup. Eigenaar van vakantiewoning op het recreatiepark Bad Huckelstein, die dreigen te stoppen met de verhuur. Volgens hen is de verhuur door het strenge gemeentelijke beleid rond permanente bewoning niet langer rendabel. De gemeente Nijkerk blijft controleren of de woningen alleen recreatief worden gebruikt. De belangenvereniging Bad Huckelstein zegt dat enkele tientallen eigenaren overwegen hun woning niet meer te verhuren. En dat zou volgens de vereniging leiden tot minder toeristen, minder toeristenbelasting en ook minder inkomsten voor de lokale economie. En ook Europarks, die maakt zich zorgen. Het bedrijf is voor een deel afhankelijk van de verhuurinkomsten en vindt dat de controles minder streng mogen zijn. Volgens het bedrijf Europarks ondervinden ook gewone vakantiegangers hinder van deze controles. Zo schrijft het allemaal in de regiobladen wat betreft vandaag. En dan gaan we richting Duitsland, want de Duitse autoriteiten vragen om de overlevering van een man uit Almelo die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een hotelgast in Duitsland. Afgelopen maandag werd een 35-jarige Enschedeer doodgevonden in een hotel in Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man zat in een rolstoel en kwam om het leven door verwurging, zo bleek uit autopsie. Een dag later werd een man uit Almelo opgepakt in zijn woonplaats. De man zou volgens onze collega's van RTV Oost samen met het slachtoffer een vuurwerkshow hebben bezocht. Het Duitse Openbaar Ministerie bevestigt tegenover de omroep dat er een strafzaak in voorbereiding is tegen de man uit Almelo, zo schrijft de NOS allemaal op dit moment. Goedemorgen, Marco Zwartmaker werd vorige week geknuffeld met zijn nieuwe single. En die nieuwe single staat voor je klaar. Loesoe is dat geheten. Verder hebben we Maan in de Goldband, Mark Ronson, Amy Winehouse, The Foundations, Koos Alberts. Kortom, de grootste hits van vandaag en van lang geleden. Je hoort het allemaal hier in de Veluwe staat op. En over hits gesproken. Binnenkort zijn ze te bewonderen in Nederland. Ik heb het over de boys van UB40.

Anthony B. En nog vele, vele anderen. Dus wil je ze graag zien, dan is dat de eerste datum. Zondag 16 augustus dus in Amsterdam. En verder geven ze nog een concert op maandag 14 en dinsdag 15 december. En dat allemaal in het Rotterdamse, oftewel het Rotterdamse Sportpaleis. Oftewel Ahoy. Ook daar ben je van harte welkom. Dus of er nog kaartjes voor verkrijgbaar zijn, dat moet je nog maar eventjes zelf gaan checken. Goed, we gaan naar het regionieuws. Een 37-jarige man is aangehouden na een ernstig steekincident aan de Drentse straat in Amersfoort. Het slachtoffer werd afgelopen woensdagnacht rond 1 uur op de galerij van een appartementencomplex meerdere keren met een mes gestoken. Omwonenden sloegen alarm nadat zij geschreeuw hoorden. Ambulancepersoneel en ook een mobiel medisch team verleenden snel hulp. Het slachtoffer werd met spoed naar het UMC Utrecht gebracht en is inmiddels buiten levensgevaar. De politie hield de verdachte kort na de aanval voor het complex aan. Hij vermoedt, het vermoedelijke steekwapen werd later in een tas onder een auto gevonden. Volgens buurtbewoners waren er al langere tijd conflicten en ook meldingen van overlast rond de verdachte. De politie onderzoekt of deze voorgeschiedenis een rol heeft gespeeld. De man wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling, zo meldt hem ook vandaag dus in de bladen. Goedemorgen, dit is de Veluwe Start-up. Ook te beluisteren bij onze collega's van AE Media voor de gemeente Nijkerk en Barneveld. Het is 10 over half. Dit is Maan en de Gold Band.

1969 alweer een onweerstaanbare klassieker, een soulklassieker er al heeft te verstaan. Daarvoor trouwens ook nog eventjes heel wat anders natuurlijk. En dat was Maan en de Goldband en Stiekem. We gaan terug naar het nieuws voor vandaag. Berichtgevingen uit de bladen. Dierenartsen die waarschuwen namelijk hondenbezitters deze zomer voor grasaren, ook wel kruipers genoemd, op te letten. Deze scherpe zaden van wilde grassoorten kunnen zich vastzetten in de vacht en daarna steeds dieper het lichaam binnendringen. Vooral tussen de tenen, maar ook in de oren, neus, ogen en huid kunnen grasaren pijnlijke ontstekingen veroorzaken bij de viervoeters. In ernstige gevallen moet een hond onder narcose worden behandeld. Hondeneigenaren worden daarom geadviseerd hun dier naar iedere wandeling goed te controleren, vooral bij de oren, de oksels, de liezen en ook tussen de tenen. Veel niezen, met de kop schudden of steeds aan één poot likken kan wijzen op een grasaar. Zit er een grasaar in het oor of in de neus, probeer deze dan niet zelf te verwijderen, maar neem contact op met de dierenarts. Bij deze ben je daarvan op de hoogte. Goedemorgen, daar is hij dan. Het is de man die we allemaal kennen van natuurlijk de doorbraak, de Engelbewaarder. En zo langzamerhand heeft hij aardig wat hits daarna gekregen. En dit is zijn nieuwe single, Marco Schuitmaker en zijn Loesoe.

en Amy Winehouse. Ah, de dijk van de single, Valerie. Het is inmiddels bijna 6 minuten voor 8. Dat betekent dat we opgaan naar reclame, nieuws weer en reclame de knuffel. Straks bij je terug met meer berichtgeving uit de ochtendbladen van vandaag. En daaraan toevoegen natuurlijk de vaste items. En verder hebben we straks natuurlijk ook aandacht nog eventjes voor het weer wat betreft een van die vaste items. En dat komt dan hier voorbij zo rond de klok van 8:50. Kom, staat nog eventjes. Deze man die helaas niet meer onder ons is, maar zijn muziek wel. Laten we het voorop stellen. Koos Albers bestaat het eerste uur met zijn het Jorgen.

0: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Kipliefhebbers, opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
3: Is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasolei. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet of kijk op parasolei.nl.
4: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe, historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
5: Sociaal. Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
6: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij de cirkel.
5: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
7: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder. Blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
10: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
9: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok.

0: Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooi vechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
1: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
0: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer, in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
3: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
4: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerol. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwele. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
5: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
4: Heb je iets te vieren? Reserveer eenvoudig via soerolepe.nl.
6: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
7: Computerservice Mensink heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het bouwen, repareren en installeren van personal computers en randapparatuur. Daarnaast is Mensink gespecialiseerd in de aanleg, configuratie en beveiliging van glasvezel en draadloze netwerken. In de winkel aan de Laan 53 in Nunspeet kunt u terecht voor deskundig advies. U bent welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 14:30 tot 17:30 en op vrijdag tijdens koopavond van 19:00 tot 21:00. Zaterdag is Mensink geopend van 10:00 tot 3:00. Kijk ook op computerservicemensink.nl.
8: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
9: Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
10: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met 1 gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
11: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
12: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: Dat waren Mike en de Mechanics hier op Radio Luxfest met The Living Years. Een indrukwekkende klassieker uit de jaren 80. Gezongen door Paul Garrick. Gaat natuurlijk over de moeilijke relatie tussen een vader en zijn zoon. Dat doen we benadrukt het, hoe belangrijk het allemaal is natuurlijk om het uit te spreken wat je voelt, zolang daar nog de tijd voor is. Ja, en dan is het ook zover dat de tijd in één keer verdwenen is, dat de oude heer niet meer onder je is en zo. Mike and the Mechanics van lang geleden, The Living Years hier op Radio Nutspeet. Bijna 8:15 is het geworden. Dit is de Veluwe Stop. Welkom terug, de tweede uur. We kijken nog eventjes naar het regionieuws, want een langdurig conflict over woningen aan de Beek in Ermelo is nog niet volledig opgelost. Bij de Raad van State probeerde de rechter meerdere keren de betrokken partijen tot afspraken te brengen. Een voormalige boerderijlocatie is verdeeld tussen bewoner Lammert Hendriksen en projectontwikkelaar Henk van der Brink. Van der Brink heeft er inmiddels 3 woningen gebouwd, maar ja, het bestemmingsplan is door beroepsprocedures nog altijd niet definitief. Hendriksen heeft nu al zijn procedures ingetrokken. In ruil daarvoor wil de gemeente hem een vergunning geven voor bewoning van een oude woning op het terrein. Van der Brink sloot zich niet bij deze overeenkomst aan. Hij maakt zich nog zorgen over onder meer het recht van overpad en wil zekerheid voor de kopers van zijn woningen. En daardoor is er na 5 jaar procederen nog altijd geen volledige rust al daar. In Ermelo dus, we schrijven dat allemaal vandaag dus in de regiobladen.
1: Hollands, herkenbaar. Met de klompplaat.
0: Ja, ze hebben tal van feestnummers achter de rug. Het begon allemaal met ik heb een toeter op mijn waterscooter. Zo was het. Dit is de nieuwe single van Gebroeders Coen.

0: De nieuwe van Gebroeders Co. De Hollandse klopplaat voor vandaag, vrijdag 31 juli 2026. Proud to be fout. Op de melody. Ja, ik krijg het te horen van grote vrienden, collega Roy Scheerman van de Dolly Dots. En tell it all about boys. Ja, zo zou het kunnen.
1: Jarig vandaag. Dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Voor deze laatste dag voor wat betreft maand nummer 7, de 31ste, ben je vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Dit is de horoscoop. Je voelt je op je best wanneer je mensen samenbrengt en iets organiseert waar iedereen plezier aan beleeft. En dat talent komt nu extra goed van pas. In grotere groepen voel je je comfortabeler dan in intensieve gesprekken onder vier ogen. En daarnaast beschik je over een vlotte babbel, weet je precies hoe je jezelf duidelijk moet maken. Zakelijke kwesties verlopen soepeler dan verwacht en ook officiële zaken lijkt de goede kant op te gaan. Een positieve bericht of onverwachte ontwikkeling geeft je bovendien een extra reden om, jawel, te glimlachen. Dat is de verjaardagshoroscoop voor deze vrijdag. Doe je voordeel daarmee. En dan de spreuk van de liefde. Echte liefde is samen alles uitschreeuwen. We doen het muzikaal onderstrepen met die grote hit van Tears for Fears.

het is de krachtige klassieker uit de jaren 80. 1984 zo'n beetje. Tears for Fears, vanaf het album Songs from the Big Chair. Heerlijke hit van een poosje geleden. Ah, shout baby. 8:56 middels, goedemorgen. De Veluwe staat op. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur. Dat betekent dat dit de laatste aflevering is wat betreft deze week. En ook voor onder gesprekken eigenlijk. De vakantieperiode zit voor onder gesprekken aan te komen. Vanaf volgende week collega Bart van Dijk op de maandag en de vrijdag. En dinsdag, woensdag, donderdag zal het programma gepresenteerd worden door collega Ben Metz. Dus bij deze ben je van op de hoogte. Terug nog eventjes naar het nieuws voor vandaag. Voor de mensen die regelmatig richting Deventer moeten. Opgelet, want het verkeer dat gebruik wil maken van de op- en ook de afrit van de A1 bij Deventer-Oost moet voorlopig blijven omrijden. Door problemen met het viaduct blijft de aansluiting nog langere tijd dicht, zo schrijft dat in de bladen van vandaag. Sinds eind woensdagmiddag is namelijk de weg daar afgesloten. Het probleem zit in het viaduct. Bij een inspectie bleek dat er schade was aan de landhoofden van het viaduct. En dat zijn de punten waar het viaduct op de grond steunt. Stromend water spoelt het zand en ook de grond achter het steunpunt weg. Zo legt de woordvoerder Jeroen Klompenhouwer van de Rijkswaterstaat uit. En dat kan dus leiden tot verzakking. Omdat het wegdek van de toe- en de afrit op deze steunpunten loopt, heeft de Rijkswaterstaat besloten beide wegen per direct te sluiten vanwege de verkeersveiligheid. Hoe lang de op- en de afritten gesloten blijven, dat is nog onduidelijk. Deze onderhoudsopgave is groot en niet alles kan tegelijkertijd worden uitgevoerd, aldus deze Klompenhouwer. Rijkswaterstaat bekijkt momenteel wat er nodig is om de schade te herstellen, zo schrijft ze allemaal ook vandaag dus in de regiobladen.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1% vergeleken met een jaar eerder. En dat is vrij hoog. Mensen betalen veel meer voor brandstof en energie sinds Amerika en Israël een oorlog in Iran begonnen. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmende Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jonge migranten die werk willen vinden in de EU. En in Kampen is vannacht brand uitgebroken in een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum. De brand begon in een kelder en is inmiddels geblust. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
2: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
3: Hey Marcel Bonte. Het is rond 8:30. Waar blijf je met je rode andersenplaat?

Robinson, bye bye love. We kijken nog even naar het nieuws vanuit de regio. Gisterenmiddag zijn twee auto's betrokken geraakt bij een ongeluk. En dat gebeurde op de kruising van de Gooiseweg en de Ganzenweg in Zeewolde. Het ongeluk gebeurde rond 15:45 gisterenmiddag. Twee auto's kwamen om onbekende reden met elkaar in botsing. Beide auto's liepen veel schade op en zijn door een bergingsbedrijf weggesleept. Beide bestuurders zijn door het ambulancepersoneel nagekeken. Of er nou echt iemand meegenomen is naar het ziekenhuis, dat is door de 112-verslaggever daar te plaatsen niet bekendgemaakt. Nou, als je die foto's bekijkt van zo'n blauwe auto, nou, die is toto los, zeg maar. Goed, terug in de tijd. Verstaanbaar gaan we terug in de tijd met Luc Bral. Terug in de tijd met...

Taylor Swift op de radio, Open Light. Daarvoor hadden we trouwens ook nog die andere heerlijke single. En dat was er eentje van lang geleden, verstaanbaar. Hallo, hier ben ik dan, van Luc Bral. Inmiddels is het bijna 20:15 geworden. Ja, voor de mensen die voor een poosje geleden, voor een aantal weken geleden, naar Hulshorst zijn geweest, naar het prachtige sportcomplex van de voetbalvereniging Hulshorst. Daar kwam Ajax naartoe. Waanzinnig goed geregeld allemaal. Onder andere een van de mensen die natuurlijk ook heel veel uren daarin heeft gestoken, is de voorzitter van de voetbalvereniging Hulshorst. Dan heb ik het over Herman Klaassen. Ja, wat blijkt nou? Herman Klaassen heeft toch iets gedaan wat voor een echte PSV'er supporter bijna ondenkbaar is. Je zal het niet geloven, maar hij is gisteravond naar Ajax geweest. Of hij nou daar heeft van genoten, dat weet ik eigenlijk niet. Dat laten we maar eventjes in het midden. Speciaal voor hem eventjes draaien we daarom een plaat die hem snel weer met beide benen

Speciaal even voor Herman Klaassen, de voorzitter van de voetbalvereniging Hulshorst. Even een uitstapje naar Ajax gisteravond. Maar ik heb me laten vertellen, wees gerust hoor. Zijn rood-witte PSV-hart klopt nog altijd stevig door. Hij heeft Amsterdam overleefd, zeg maar. En de grote vraag was natuurlijk wel gisteravond. Had hij dat gevoel ook? Should I stay or should I go? Nou ja, misschien horen we nog wel eventjes binnenkort van hem zelf. Vandaag beginnen we zonnig, al trekken er ook enkele wolkenvelden voorbij. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Heel plaatselijk kan later een buitje ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog in onze provincie. Bij een matige noordenwind wordt het zo maximaal 27 graden. Vanavond ook droog, schijnt de zon nog eventjes een tijdje door. In de nacht naar zaterdag hebben we brede opklaringen. De temperatuur daalt naar zo'n 11 tot 13 graden. Morgen wederom zonnige periodes, blijft het ook droog, met ongeveer 26 graden als temperatuur. Komende zondag wordt opnieuw een zonnige en ook een warme dag, iets warmer dan zaterdag. De temperatuur kan oplopen richting de 28 graden. Maandag dan loopt de temperatuur lokaal op naar 30 graden Celsius. Later op de dag neemt vooral in het oosten en zuidoosten van onze provincie Gelderland de kans op een enkele bui toe. En daarna wordt het minder warm, met middagtemperaturen rond de 25 graden en zo af en toe kans op een buitje. Tot 9 uur, dit is de Veluwe.

beetje de heupjes losmaken op deze vrijdagmorgen. Dat waren de Swinging Blue Jeans, Good Golly Miss Molly. Een lekkere stevige rock'n'roll klassieker. Oorspronkelijk natuurlijk bekend van Mr. Little Richard. Dit was het voor vanochtend weer en ook voor deze week. Komende maandag zijn we bij je terug. Want er is de Velebus staat op. Ik zei het al, gepresenteerd door collega Bart van Dijk. Op dinsdag, woensdag en donderdag met Ben Nets. En op de vrijdag ook door collega Bart van Dijk. Zo dadelijk veel plezier bij de ochtendkracht. Hij staat er eenmaal inmiddels klaar voor. Klaas voor het ochtend.

0: oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
2: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
3: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
4: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel en verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
5: Agrotuin en dier.
6: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
5: Oh, oh, oh, Agrotuin en dier.
6: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio.
5: Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in

0: Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 15 augustus is er van 8 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags een gezellige rommelmarkt in het centrum van Lunteren. Je bent van harte welkom om daar rond te struinen en leuke spulletjes te zoeken. Als je zelf een kraam wil inrichten om een dagje marktkoopman of vrouw te zijn, dan stuur je hiervoor een mail naar rommelmarktlunteren@hotmail.com. Op dezelfde zaterdag 15 augustus is er tussen 9 uur 's ochtends en 1 uur een kleedjesmarkt in Garderen. Zoals iedere zaterdag in de maanden juni, juli en augustus is deze kleedjesmarkt er aan de Bakkerstraat op het grasveld voor de hervormde kerk van Garderen. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De 60e Oud-Veluwse Markt wordt nog gehouden op donderdag 6 en 13 augustus. Op deze dagen staat het centrum van Barneveld volledig in het teken van de markt en zijn straten en pleinen ingericht voor bezoekers en deelnemers. Verspreid door het centrum vind je marktkramen, optochten en activiteiten en alles is op loopafstand bereikbaar. De toegang is vrij voor iedereen. Zo kan iedere bezoeker op zijn eigen tempo genieten van alles wat de markt te bieden heeft. De markt is open tussen 10:00 en 17:00. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werkzamen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, uit het hart van de West-Veluwe. De stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. De Europese Unie komt met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 15 augustus een open meeloopochtend met de vlinderwerkgroep. Belangstellenden kunnen die ochtend zien hoe de werkgroep vlinders zoekt en inventariseert in de regio. De vlinderwerkgroep trekt al jaren het veld in om vlinders te tellen en te herkennen. En met deze open meeloopochtend biedt de werkgroep iedereen de kans om een keertje mee te lopen zonder dat daar lidmaatschap voor nodig is. Verzamelen is om 9 uur 's ochtends bij de vetkamp. En vandaar trekt de groep de omgeving in op zoek naar vlinders. Bij slecht weer gaat de activiteit helaas niet door. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren. Everybody get up.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Op zaterdag 8 augustus staat het boerderijmuseum De Bovenstreek aan de Bovenstraatweg 10A in Oldenbroek weer in het teken van het jaarlijkse oogstfeest. Deze geliefde traditie op de Noord-Veluwe brengt jong en oud samen voor een dag vol nostalgie, demonstraties, streekproducten en activiteiten. Bezoekers kunnen genieten van een uitgebreid programma met onder meer keuringen van koeien, ponies en schapen, oude landbouwmachines, ambachtelijke demonstraties en het traditionele dorsen met de dorskast en dorsstok. Ook het zichten met de hand, het erfhuis met opbod en de sfeervolle marktkramen zorgen voor een authentieke boerenbeleving. Voor de inwendige mens zijn er volop lekkernijen verkrijgbaar, zoals kruutmoes en vers gebakken spekpannenkoeken. Ook voor kinderen is er volop vermaak. Zij kunnen zich uitleven op de ruime traptrekkerbaan, weilandsurfen achter de paarden, een ritje maken in de kindertrein of lekker in de draaimolen gaan zitten. Nieuw dit jaar zijn de kinderboerderij en de fraai aangelegde bloemenpluktuin die voor het eerst toegankelijk zijn voor bezoekers. Daarnaast zorgen line dance demonstraties, klederdrachtshows en passende live muziek voor een gezellige sfeer gedurende de hele dag. Het oogstfeest duurt van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio.
3: Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij

0: Middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
1: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zometeen in het volgende uur.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Op podium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd. Er zouden ook Israëlische universiteiten aan de finale meedoen en dat past niet in de culturele boycott van Israël. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. De Europese Unie komt met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

5FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Muziek uit de hele wereld. Muziek uit de hele wereld. Dit is AE Radio. Radio. De stem van jouw regio. Don't tell me this is all for nothing. I can only

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio.
3: Poppodium Tivoli Vredeburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Op podium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd. Er zouden ook Israëlische universiteiten aan de finale meedoen en dat past niet in de culturele boycott van Israël. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Het weer, veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio.
3: In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen, melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
2: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en afrit Urk 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en Knoopend Grijshoord 7 kilometer file. 10 minuten is de vertraging. 5 minuten op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg. Op de N50 Emmeloord Zwolle bij Knoopend Hattemerbroek 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
6: AE Radio.
0: AE Radio, goedemiddag.
6: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 8 augustus staat het boerderijmuseum De Bovenstreek aan de Bovenstraatweg 10A in Oldenbroek weer in het teken van het jaarlijkse oogstfeest. Deze geliefde traditie op de Noord-Veluwe brengt jong en oud samen voor een dag vol nostalgie, demonstraties, streekproducten en activiteiten. Bezoekers kunnen genieten van een uitgebreid programma met onder meer keuringen van koeien, ponies en schapen, oude landbouwmachines, ambachtelijke demonstraties en het traditionele dorsen met de dorskast en dorsstok. Ook het zichten met de hand, het erfhuis met opbod en de sfeervolle marktkramen zorgen voor een authentieke boerenbeleving. Voor de inwendige mens zijn er volop lekkernijen verkrijgbaar, zoals kruidmoes en vers gebakken spekpannenkoeken. Ook voor kinderen is er volop vermaak. Zij kunnen zich uitleven op de ruime traptrekkerbaan, weiland surfen achter de paarden, een ritje maken in de kindertrein of lekker in de draaimolen gaan zitten. Nieuw dit jaar zijn de kinderboerderij en de fraai aangelegde bloemenpluktuin die voor het eerst toegankelijk zijn voor bezoekers. Daarnaast zorgen line dance demonstraties, klederdrachtshows en passende live muziek voor een gezellige sfeer gedurende de hele dag. Het oogstfeest duurt van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 15 augustus een open meeloopochtend met de Vlinderwerkgroep. Belangstellenden kunnen die ochtend zien hoe de werkgroep vlinders zoekt en inventariseert in de regio. De Vlinderwerkgroep trekt al jaren het veld in om vlinders te tellen en te herkennen. En met deze open meeloopochtend biedt de werkgroep iedereen de kans om een keertje mee te lopen zonder dat daar lidmaatschap voor nodig is. Verzamelen is om 9 uur 's ochtends bij de Vetkamp. En vandaar trekt de groep de omgeving in op zoek naar vlinders. Bij slecht weer gaat de activiteit helaas niet door. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 20:30 tot 22:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. Op zaterdag 15 augustus is er van 8 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags een gezellige rommelmarkt in het centrum van Lunteren. Je bent van harte welkom om daar rond te struinen en leuke spulletjes te zoeken. Als je zelf een kraam wil inrichten om een dagje marktkoopman of vrouw te zijn, dan stuur je hiervoor een mail naar rommelmarktlunteren@hotmail.com. Op dezelfde zaterdag 15 augustus is er tussen 9 uur 's ochtends en 1 uur een kleedjesmarkt in Garderen. Zoals iedere zaterdag in de maanden juni, juli en augustus is deze kleedjesmarkt er aan de Bakkerstraat op het grasveld voor de hervormde kerk van Garderen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. De migranten komen zwemmend, per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10:00 tot 18:00. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen. 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De 60ste Oud-Veluwse Markt wordt nog gehouden op donderdag 6 en 13 augustus. Op deze dagen staat het centrum van Barneveld volledig in het teken van de markt en zijn straten en pleinen ingericht voor bezoekers en deelnemers. Verspreid door het centrum vind je marktkramen, optochten en activiteiten en alles is op loopafstand bereikbaar. De toegang is vrij voor iedereen. Zo kan iedere bezoeker op zijn eigen tempo genieten van alles wat de markt te bieden heeft. De markt is open tussen 10 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio.
4: In het hele openbaar vervoer, bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer, leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. Dat melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht.
3: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 9 kilometer file tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. A6 Lelystad-Emmeloord 2 kilometer file bij de Ketelbrug. Door een ongeluk is de rijbaan dicht. En verkeer moet via de vluchtstrook erlangs. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem 10 minuten vertraging in 8 kilometer file tussen Afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1.

0: opnames in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio.
3: De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. Die zouden vanuit de lucht worden geëscorteerd door de Amerikaanse krijgsmacht, maar zijn volgens Iran door de aanvallen tot stilstand gebracht. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden de schepen een route te nemen die Iran niet had goedgekeurd. Iran valt regelmatig schepen aan die niet via een goedgekeurde route varen. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken, die worden niet geregistreerd en kunnen dus niet worden beboet. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. Ondanks de waarschuwing verwachten de strandwachten aankomend weekend geen grote problemen. De wind staat de komende dagen gunstig en er worden geen stormachtige omstandigheden verwacht. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht.
2: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten vertraging, 3 kilometer file. De A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en Knoop het Grijshoort 9 kilometer file, een kwartier vertraging. 5 minuten op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoop het Grijshoort en Knoop het Valburg 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.

0: Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Eerdere tests zorgden wel voor minder uitstoot, maar die bleef nog altijd boven de norm. Volgens de staalfabrikant moet de uitstoot nu wel binnen de regels blijven. De Omgevingsdienst heeft toestemming gegeven voor de nieuwe test van Tata Steel. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. 3 inzittenden van de auto raakten gewond. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. De A12 richting de Duitse grens blijft daarom de komende uren nog dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Nijmegen. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. De precieze aantallen zijn nog onduidelijk. De burgemeester van Ceuta spreekt van 60.000 migranten. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie houden het op ongeveer 50.000. Ceuta is een Spaans stukje grond in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Volgens Burnham laat dat zien dat Infantino de verkeerde man op die plek is. De Europese bond UEFA dreigt alle FIFA-competities te boycotten als het plan doorgaat. En ook de Noord-Amerikaanse en de Aziatische voetbalbond zijn tegen. In totaal vertegenwoordigen ze 143 van de 211 aangesloten voetbalbonden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A27 naar Almere tussen Hilversum en Huizen. A50 van Os naar Arnhem, 10 minuten extra tussen Heteren en Knoop het Grijshoord. Dat geldt ook vanuit Arnhem naar Os over de A50 bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: in radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio.

0: Er waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Hij vertelde de nabestaanden dat hun dierbaren waren begraven of gecremeerd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. De politie vond vorig jaar 35 lichamen bij zijn uitvaartonderneming en de meeste ervan lagen er al jaren. Volgens justitie heeft de man het vertrouwen van de rouwende families op grote schaal misbruikt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land veel vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en Epe staat 10 kilometer. Je hebt 3 kwartier vertraging. Een mestwagen lekt daar. Daarom is de rechterrijstrook voorlopig dicht. Het verkeer van Amersfoort naar Zwolle rijdt het best om via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 15 augustus een open meeloopochtend met de Vlinderwerkgroep. Belangstellenden kunnen die ochtend zien hoe de werkgroep vlinders zoekt en inventariseert in de regio. De Vlinderwerkgroep trekt al jaren het veld in om vlinders te tellen en te herkennen. En met deze open meeloopochtend biedt de werkgroep iedereen de kans om een keertje mee te lopen zonder dat daar lidmaatschap voor nodig is. Verzamelen is om 9 uur 's ochtends bij de Vetkamp. En vandaar trekt de groep de omgeving in op zoek naar vlinders. Bij slecht weer gaat de activiteit helaas niet door. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

En op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Op zaterdag 8 augustus staat het boerderijmuseum De Bovenstreek aan de Bovenstraatweg 10A in Oldenbroek weer in het teken van het jaarlijkse oogstfeest. Deze geliefde traditie op de Noord-Veluwe brengt jong en oud samen voor een dag vol nostalgie, demonstraties, streekproducten en activiteiten. Bezoekers kunnen genieten van een uitgebreid programma met onder meer keuringen van koeien, ponies en schapen, oude landbouwmachines, ambachtelijke demonstraties en het traditionele dorsen met de dorskast en dorsstok. Ook het zichten met de hand, het erfhuis met opbod en de sfeervolle marktkramen zorgen voor een authentieke boerenbeleving. Voor de inwendige mens zijn er volop lekkernijen verkrijgbaar, zoals kruutmoes en vers gebakken spekpannenkoeken. Ook voor kinderen is er volop vermaak. Zij kunnen zich uitleven op de ruime traptrekkerbaan, weilandsurfen achter de paarden, een ritje maken in de kindertrein of lekker in de draaimolen gaan zitten. Nieuw dit jaar zijn de kinderboerderij en de fraai aangelegde bloemenpluktuin die voor het eerst toegankelijk zijn voor bezoekers. Daarnaast zorgen line dance demonstraties, klederdrachtshows en passende live muziek voor een gezellige sfeer gedurende de hele dag. Het oogstfeest duurt van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De 60ste Oud-Veluwse Markt wordt nog gehouden op donderdag 6 en 13 augustus. Op deze dagen staat het centrum van Barneveld volledig in het teken van de markt en zijn straten en pleinen ingericht voor bezoekers en deelnemers. Verspreid door het centrum vind je marktkramen, optochten en activiteiten en alles is op loopafstand bereikbaar. De toegang is vrij voor iedereen. Zo kan iedere bezoeker op zijn eigen tempo genieten van alles wat de markt te bieden heeft. De markt is open tussen 10:00 en 5:00. Op zaterdag 15 augustus is er van 8:00 tot 3:00 een gezellige rommelmarkt in het centrum van Lunteren. Je bent van harte welkom om daar rond te struinen en leuke spulletjes te zoeken. Als je zelf een kraam wil inrichten om een dagje marktkoopman of vrouw te zijn, dan stuur je hiervoor een mail naar rommelmarktlunteren@hotmail.com. Op dezelfde zaterdag 15 augustus is er tussen 9:00 en 1:00 een kleedjesmarkt in Garderen. Zoals iedere zaterdag in de maanden juni, juli en augustus is deze kleedjesmarkt er aan de Bakkerstraat op het grasveld voor de hervormde kerk van Garderen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens

0: Na 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land wordt het langzaam minder druk op de wegen, maar op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle moet je nog wel veel geduld hebben. Tussen Harderwijk en Epe staat namelijk 11 kilometer file door een lekkende mestwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 3 kwartier. Het verkeer van Amersfoort naar Zwolle rijdt daarom het beste om via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. En een voormalige politiechef van

0: graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. File in het midden van het land op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe doe je er 20 minuten langer over. Het komt omdat ze daar bezig zijn met het opruimen van mest. Er stond een lekkende mestwagen. De rechter rijstrook en de afrit Epe is daar afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: AE Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hanta-virus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. Het fatbikeverbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. In Enschede kregen handhavers tientallen meldingen en zijn er 9 boetes uitgedeeld. Ook in het Amsterdamse Vondelpark zijn inmiddels boetes gegeven, daar zijn het er 94. Gemeenten en ook ondernemers zeggen dat het rustiger en veiliger is geworden op straat. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend.

0: De gebroeders Jonas. Ja, wij zeggen dat de gebroeders Jonas. De Jonas Brothers, zoals het dan officieel mag noemen. Met What Am I Gonna Do. En daarvoor Paul Simon, You Can Call Me L. Bij deze uitzending van Het is Weekend op AE Radio. Wij zijn er weer. De werkweek hebben we weer afgesloten. En ik kijk tegenover mij naar het glanzende voorhoofd van Maarten. Hij heeft een barre fiets toch achter de rug. Dus de zweetdruppeltjes die pruttelen nog naar beneden. Of was je werkweek gewoon intensief? Dat kan natuurlijk ook.
1: Het was allerlei dingen, alles bij elkaar.
0: Ja, ja. Ja, de werkweek. Ja, ja. Dat. Ja, nou ja, goed. Dat kan. Ja, je had natuurlijk daarvoor even een paar weken wat tijd voor jezelf. En nu wel weer een volle bak aan de bak. Of aan het opbouwen weer.
1: Opbouwen
0: ja. Weer. Ja, ja, ja. Zekers. Zekers. Ook belangrijk.
1: Ja. Is dat dus?
0: Ja, nou ja, dat. Het hoort er toch een beetje bij. Hè. Ze zeggen wel eens, de schoorsteen moet ook roken. De rekeningen moeten betaald worden. Dus... En dan moet je af en toe eens een keer op pad.
1: Ja. Hoe is het met jou?
0: Nou, ik moet zeggen, de week is voorbij gevlogen. Dat is wel knippen met mijn ogen. En ik zit hier weer in Nijkerk, in de studio. Aan de knoppen te draaien. En weer in de microfoon te praten. Dus dat gaat vanzelf. En nou ja, inderdaad, wat ik net ook al zei, die tijd die vliegt weer voorbij. En voordat je er erg in hebt, is het ook alweer tijd om het weekend te gaan openen, Maarten. Dus wat dacht je daarvan?
1: Ja hoor. Ja,
0: wel een goed idee, hè? Laten we weer eens even die drummen weer eens even van stal komen.

0: gedacht dat ik het nu volgende ooit zou zeggen, maar ik heb René Vroeger een keer live gezien. Hm. Nou, dat. Iets wat ook wel een beetje bijzonder is de laatste tijd, recent, Maarten, is dat het wat langdurig warm is, vooral droog trouwens. En de temperaturen die lopen ook wel weer op. Niet zo warm als vorig jaar, maar even goed warm. En het aantal insectenkolonies neemt dus ook toe. Mieren, wespen, motten, hommels en vliegen die ontwikkelen zich sneller in de warmte en wandelen of vliegen dan ook even graag het huis in. Muggen. De telefoon, muggen. Ja, muggen. Ja, maar dan moet je stilstaand water in de buurt hebben. Daar, ja. Dus als je een vijver hebt zonder vijverpompje, dat is killing.
1: Ja, er zijn mensen in de buurt die dat hebben. Ik heb aardig wat muggen in mijn hok.
0: Ja, het is vervelend. Een rotbeesten. Er is ook een ongedierte bestrijden hier in onze regio. En daar staat de telefoon rood gloeiend. Ja, daar kunnen ze toch maar net aan. Aldus een bestrijder van die organisatie, Patrick Kramer heet hij. De meldingen zijn elke zomer al in grote getalen, maar dit jaar is het vrij extreem volgens die ongedierte bestrijden. Vooral het aantal mensen dat belt over wespen. Dat is bijzonder hoog te noemen. Patrick die schat in dat er iedere dag zo'n 300 belletjes binnenkomen vanuit het hele werkgebied. Dat hele werkgebied van deze ongedierte bestrijden die beslaat wel meerdere provincies. Van rijen mieren in het keukenkastje tot hommelnestjes in de spouwmuur. Alle insecten die doen het goed met deze langdurige warmere temperaturen. Dat geeft wat hinder en mensen schrikken daar toch ook wel een beetje van. Dat deze kriebeldiertjes goed gedijen in de hitte ligt volgens Patrick simpelweg aan de biologie van insecten. Mits er voldoende voedselaanbod is, en dat is er op dit moment. De laatste jaren zijn er goede zomers geweest, dus dan komen er steeds meer nesten volledig tot ontwikkeling. Dit kan een domino-effect in gang zetten voor de komende jaren. Patrick die verwacht dat het de aankomende jaar nog meer overlast gaat geven, tenzij er bijvoorbeeld een zware winter komt of lange periodes met veel regen. Vooral wespen die overleven dat dan weer niet. Elk soort ongedierte die ontwikkelt zich op een eigen manier. Dit maakt dat je veel van de insectenplagen niet kunt voorkomen. De enige tip die ongedierte bestrijder Patrick kan geven om het beheersbaar te houden is op tijd handelen. Dit houdt dus in, vroeg in het seizoen kijken of er al activiteit is. Nou, als je dat nu gaat doen, dan ben je rijkelijk laat. En op die manier, dus vroeg inspecteren, kun je het bestrijden voordat de ergste overlast al gaat beginnen. Vliegenplagen die zijn daarentegen wel preventief aan te pakken. Veel mensen die gooien voedsel in de kliko zonder dit voedsel hermetisch af te sluiten. Met deze warmere, langdurige warme temperaturen ontwikkelen maden zich heel snel. Dus kun je beter het eten goed verpakken voordat je het in de kliko gooit. Daarbij vertelt ongediertebestrijder dat niet elke groep insecten om actieve bestrijding vraagt, zoals hommels en boskakkerlakken. Daarvoor hoeft namelijk niet het hele huis behandeld te worden. De overlast is in deze gevallen van korte duur, want die dieren die leven normaal gesproken dus niet binnenshuis. Naast plagen treffen mensen deze zomer ook meer dode insecten in en rondom het huis aan. Dit komt door oververhitting en zogenoemde hittestress. De kleine beestjes die vertonen in dit geval versuft gedrag, zoals minder bewegen of minder vliegen. Sommige insecten die overleven de warmte dus niet. Zo vond Jacqueline uit Harderwijk een dode libelle in haar tuin en ze vertelt daarbij: we hebben nog geprobeerd om het beestje te redden, maar helaas was hij al te verzwakt. Dus moraal van dit verhaal: sommige insecten zijn gewenst, andere wat minder gewenst. En wil je dit alles nog even rustig teruglezen? Dan vind je dat op de nieuwswebsite van A1 Media Groep. Dat is a1mediagroep.nl. Dit nieuws dit werd gebracht in samenwerking met de collega's van Veluwe Randmeer Media Groep. Gelukkig heb ik thuis nog niet zo heel erg veel last van insecten. Ik had wel het idee dat in mijn schuurtje een hoornaar een nestje wilde gaan bouwen. En toen heb ik gauw een paar van die roostertjes in de tochtgaten gedaan. En daardoor kunnen die beesten niet meer naar binnen, niet meer naar buiten. Dus toen was ik daar gelukkig ook vlot van af. Dus ik zou zeggen, hou het in de gaten. Mocht je nu te laat zijn, schakel professionele hulp in. Ga niet zelf lopen rommelen. Sommige van die insecten, die willen nog wel eens steken. En dat gaat al iets harder dan de gemiddelde mug, Maarten. Dus dat is even de gratis tip van de dag. Goed, inmiddels is het ook alweer bijna 7:30. Dat betekent dat er aandacht en tijd is voor de headlines uit het nieuws. Maar eerst nog even wat muziek. We gaan een jaartje of 16 terug in de tijd. Luisteren naar Jay-Z en Alicia Keys, The Empire State of Mind op A1.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Het fatbikeverbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: Nou, nee, daar hebben we natuurlijk heel erg andere plannen voor. Want we moeten eerst luisteren naar Maarten met...
4: Viele nieuws.
3: Ja. Mijn band loopt leeg, dus misschien ontstaat er daardoor wel weer extra.
4: Het heeft niet. Ik heb geen files, ik heb alleen afsluitingen. A1 Amsterdam... Amersfoort Amsterdam tussen Knoopend Eemnes en Knoopend Muidenweg. Wegwerkzaamheden dicht. Amsterdam 1, Alkmaar A9 tussen Knoopend Velsen, Beverwijk, Oost. Wegwerkzaamheden dicht. A9, Alkmaar Amsterdam tussen Knoopend Beverwijk, Knoopend Velsen. Wegwerkzaamheden dicht.
3: Oh nee.
4: Nee, die ken ik. Ja, A20, Hoek van Holland. De Gouda tussen Knoopend Kleinpolderplein en Knoopend Tilburgseplein. Wegwerkzaamheden dicht. En dan A27, Utrecht Breda tussen Knoopend Everdingen, Knoopend Gorkum. Tegen werkzaamheden. En de rest. Niet boeiend.
3: Oh, ja. Mooi. Nou, goed om te weten dat we in onze eigen regio ook weer door kunnen rijden. En die A30 is weer open. Oh, dat is lekker.

Uit het goede wijnjaar 1988, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. En daarvoor, ook een dame die een paar jaar geleden muzikaal succes had. Zij kwam uit Frankrijk, Alizée Moi Lolita. Trouwens ook een artiest waar we al tijden niks meer van gehoord hebben. Van muziek van vroeger gaan we even kijken naar vandaag de dag. Vroeger, wat is er allemaal gebeurd op 31 juli door de maanden heen, of door de jaren heen moet ik zeggen. We gaan iets meer dan 100 jaar terug in de tijd naar 1918. In de Gelderse plaats Zutphen wordt AZC Zutphen opgericht. Even voor de duidelijkheid, het betreft hier een voetbalclub. Van 1918 gaan we naar 1945. Toen is geboren Bob Welch. Bob is overigens overleden in 2012. Een Amerikaans muzikant en songwriter. Hij stond van 1971 tot en met 1974 vooraan bij de bekende band Fleetwood Mac. Hij begon daarna een weinig succesvolle hardrockformatie genoemd Paris of Paris. Maar hij wist solo daarna nog wel wat succes te behalen. En om bij zijn geboortedag stil te staan, draaien we na dit item een plaat van Fleetwood Mac uit zijn tijd, te weten Albatross. Goed, van 1945 gaan we naar 1954. De top van de fameuze K2, dat is een deel van het Himalaya-gebergte. Die top die wordt voor de eerste keer bereikt. 1954 gaan we naar 1959. De terroristische organisatie ETA, oftewel Euskadi Ta Aska Ta Suna. Zo, dat is een woord die je niet zo vaak hoort. Aska Ta Suna. Die organisatie die wordt opgericht op 31 juli. Die organisatie die wil strijden voor een vrije Baskische staat. En zij keerden zich logischerwijs tegen Spanje en Frankrijk, want die zagen ze als bezetter van hun rechtmatige gebied. Tegenwoordig is die organisatie ETA is opgeheven. Van 1959 gaan we een paar jaar verder in de tijd naar 1962. Vandaag in 1962 is geboren Wesley Trent Snipes. Wesley Snipes, dat is een Amerikaanse acteur. Bekend van onder andere The King of New York, Money Train, Blade, Blade 2 en Blade Trinity. The Expendables 3. En hij keerde later als Blade nog eens terug in de film Deadpool en Wolverine. We gaan naar 1964. Vandaag in 1964 is geboren James Stephen Ignatius Corr. Die kennen wij beter als Jim Corr. Dat is namelijk een Iers gitarist, songwriter en ook activist. Hij werd bekend als gitarist van popgroep The Corrs. En hun muziek, dat klonk ongeveer zo.

later op 31 juli 1965 is geboren Joanne Rowling. We kennen haar beter als J.K. Rowling. Is een Brits schrijfster en het best bekend van de Harry Potter fantasy serie. Van 1965 gaan we naar 1971. De Apollo 15, of 15, zo u wilt, met aan boord piloot Alfred Warden en de astronauten David Scott en James Irwin, die landen gezamenlijk op de maan. In een maanauto wordt door de astronauten een afstand van zo'n 10 kilometer afgelegd. En die auto, die hebben ze daar laten staan. Van 1971 gaan we 7 jaar verder in de tijd, namelijk naar 1978. Toen is geboren William Champion. Die kennen wij beter als Will Champion. Is een Brits muzikant en bekend als de drummer van de rockband Coldplay. En naast de drums bespeelt hij ook de piano. Maar ja, goed, als muziekliefhebber hou ik van de drums. En heb ik wat fragmenten opgezocht die daarop aansluiten.

en van die verjaardag van William Champion gaan we deze lijst afsluiten in het jaar 2003. Want op 31 juli 2003 vindt in het avonturenpark Hellendoorn het laatste optreden plaats van het welbekende duo Bassie en Adriaan. Goed, tot dusver weer even de geschiedenisles van vanavond. En zoals net aangekondigd is het tijd om nog even terug te blikken op de geboortedag van Bob Welch. En dat doen we met Fleetwood Mac. Hun instrumentaaltje genaamd Albatross. MUZIEK

Het is de hoogste tijd voor nog wat lokaal sportjournaal. En we gaan even een blik werpen op de Barneveldse volleybalvereniging SSS. Want die hebben namelijk hun nieuwe trainingsrooster voor het seizoen 2026-2027 rondgekregen. En ook gepubliceerd op hun eigen website. Na veel overleg en het nodige puzzelwerk is het trainingsrooster voor het komende seizoen namelijk klaar. De mensen die daarachter zitten, die hebben geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van alle teams, trainers en overige betrokkenen. Door de beschikbare zaalruimte en trainingstijden lukt het natuurlijk niet altijd om iedere wens volledig in te vullen. Maar de organisatie daarachter denkt dat er een mooi en passend rooster klaar ligt. Het kan zijn dat er de komende periode nog een kleine wijziging doorgevoerd zal gaan worden. Wanneer dit gebeurt, dan worden de betrokken teams uiteraard zo snel mogelijk geïnformeerd. Goed om te weten, de trainingen die starten op maandag 24 augustus aanstaande. Dus over een weekje of een goede drie weken moet ik zeggen. De schoonmaak die start een paar dagen later, namelijk op 27 augustus. Om toch al te kunnen starten op 24 augustus volgt er een schoonmaakrooster voor de teams om die paar dagen even te kunnen overbruggen. Het nieuwe trainingsrooster is te zien op de website van de Barneveldse Volleybalvereniging. En een oproep namens die volleybalvereniging om goed te controleren waar en wanneer jouw team, als je tenminste spelend lid bent, waar en wanneer die traint. En de organisatie die wenst natuurlijk iedereen alvast heel veel plezier en natuurlijk een sportieve start van het nieuwe seizoen toe. Wat ook wel een succes is geweest, is de voetbaldriedaagse. Die is recent gehouden bij de Barneveldse voetbalvereniging SDV Barneveld. Dat was namelijk afgelopen dinsdag tot en met afgelopen donderdag. Toen hebben 85 kinderen meegedaan aan de voetbal- en keeperdriedaagse van de voetbalschool. En dat was op het terrein van SDV Barneveld. Er was dit keer geen plek meer te krijgen voor deze activiteit. Een groot succes dus. Gedurende 3 dagen werd er 's ochtends getraind op techniek en na de lunch werden er verschillende spel-, wedstrijd- en toernooivormen gespeeld. Aan het eind van de 3-daagse kregen alle kinderen nog enkele leuke aandenkers mee en werden er ook verschillende prijzen uitgereikt, zoals de sportiviteitsprijs en de hoofdprijzen, namelijk een toegangsbewijs voor het Fair Play event, een dag trainen op een hele geheime locatie. Mocht je nou een klein beetje jaloers zijn geworden, en daar kan ik me alles bij voorstellen, en de volgende keer zelf ook lekker meedoen bij die voetbalschool, dat kan. Ga naar de website devoetbalschool.nl voor meer informatie of werp een blik op de website van de Barneveldse voetbalvereniging sdvbarneveld.nl. En zo zit het eerste uur van Het is Weekend er alweer bijna op. Maar zometeen na achter zijn we terug voor nog een uur lokale informatie en natuurlijk wat educatie op het gebied van muziek. Maar eerst Train!

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus. Die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
3: En je luistert nog steeds naar Het is Weekend.

Paula Abdul met Straight Up uit 1989. En daarvoor een plaat in de categorie zonder wrijving, geen glans. A Fraction, Too Much Friction uit handen van Tim Finn bij deze uitzending van Het is Weekend. En omdat het is weekend is, gaan we ook nog even kijken naar de activiteiten die de komende tijd in onze regio zich gaan ontplooien. En we kijken even wat verder in de tijd. We gaan namelijk naar komende dinsdag, dinsdagavond 4 augustus. Dan is er een orgelconcert met als organist Harm Hoeve. Dat gaat plaatsvinden in de Grote Kerk in Nijkerk. Die vind je natuurlijk aan de Holkerstraat. En herken je aan die typische witte toren. Ja, als je hier uit de regio komt, dan moet je dat toch eigenlijk wel weten. Dat orgelconcert dat begint om 8 uur en duurt tot ongeveer 21:30 s'avonds. Het is het 4e concert in de jubileumserie 50 jaar orgelconcerten te Nijkerk. Door Harm Hoeve. Het programma dat is één deze dagen te vinden op de website orgelnijkerk.nl. Harm Hoeve, geboren in 1964, is een organist die bekend staat om zijn directe en aansprekende spel vol contrast en dynamiek. Hij studeerde in Zwolle en volgde de Internationale Zomeracademie in Haarlem. In 1989 won hij de eerste prijs op het Internationaal Albert Schweitzer Festival. En zijn spel wordt gekenmerkt als enthousiast en expressief, maar ook ingetogen wanneer nodig. In 2014 werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Na afloop van het concert is er gelegenheid om na te praten en een kopje koffie of thee te drinken in het gasthuis naast de kerk. En bezoekers die kunnen gewoon lekker een parkeerplekje vinden op het kerkplein naast de kerk. En dat is aan de zijde van de Holkerstraat. Maar goed, parkeren daar is enigszins beperkt. Dus mocht je jezelf willen garanderen van een plekje, wees dan op tijd. We blijven even in de orgelconcerten hangen. Want er is ook een orgelconcert door Evert van de Veen. En dat wordt georganiseerd in Voorthuizen. En dat wordt gehouden in de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat nummer 142. Niet komende dinsdagavond, maar komende morgen. Morgenavond van 19:30 tot ongeveer 21:45. En dat is een orgelconcert in de zomerserie. Evert van de Veen die zal namelijk een orgelconcert geven in die gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat in Voorthuizen. Hij speelt werken van onder andere Bach, Telemann, Touma, Guimond, Wallonde en een paar moeilijke namen achter elkaar. Wallon, comma, Van Marion en ook een eigen koraalbewerking. Dat concert dat begint om 19:30. De verrichtingen van de organist die zijn te volgen via een beamer die is opgehangen in de kerk. Evert van de Veen die ontving orgellessen van onder andere John Propitius in de oude kerk van Barneveld, die hem voorbereidde op een studie aan het conservatorium. Vervolgens studeerde Evert het hoofdvak orgel bij Theo Teunissen aan het Utrechts Conservatorium. Het bijvak piano studeerde hij bij Ans Verbeek, blijkbaar ook een bekende naam in die wereld. Als dirigent, wat hij er ook nog even bij doet, is hij werkzaam bij koren in Lunteren, Edeveen, Putten en het altijd dampende en zeer gezellige Zwarte Broek. Er zijn cd's van hem verschenen waarop hij orgels bespeelt in Nederland, maar ook in Duitsland, België en Frankrijk. Er zijn verschillende bundels met bladmuziek van zijn hand verschenen, dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, is dat ook nog te verkrijgen. Evert geeft jaarlijks vele orgelconcerten in Nederland, maar ook in het buitenland is hij geen onbekende. Voor meer informatie kun je naar zijn website evertvandeveen.nl of je kunt gewoon komende zaterdag, oftewel morgenavond, naar de gereformeerde kerk in Voorthuizen. Dan is er nog meer te beleven in het centrum van Voorthuizen. Zo is daar bijvoorbeeld een centrumactiviteit. Morgen komt het draaiorgel van Decibel daar acte de présence geven. En dat begint rond een uurtje of 11 in de ochtend. Zoals ieder jaar organiseert de ondernemersvereniging Voorthuizen op de zaterdagen in de maanden juli en augustus een aantal leuke zaterdagactiviteiten in het centrum. Zo is dus morgen het draaiorgel Decibel weer aan de beurt. Dat is een Hollands draaiorgel, werd in de jaren 70 opnieuw opgebouwd van allerlei oude onderdelen bij elkaar door een orgelbouwer uit Den Haag.
In 1995 werd het orgel gerenoveerd door de bekende Adrie Vergeer in Gouda, die er ook een fluit aan toevoegde. En in 2005, oftewel een jaartje of 10 later, is het orgel nogmaals gereviseerd. Ditmaal in Kerkdriel. Bij deze complete renovatie werd het orgel voorzien van een digitaal MIDI-systeem, waardoor het orgel een enorm repertoire voorhanden heeft. Dus daar kun je van genieten, als het tenminste jouw smaak is, morgenochtend en morgenmiddag vanaf 11 uur 's ochtends in het centrum van Voorthuizen. En dan even de laatste in dit rondje uitgaansagenda. Zondag is het tijd voor 7 Tinten Grijs. Zij spelen vergeten hits en zomerse klanken en doen dat in de bibliotheek van Nijkerk. Die bibliotheek is te vinden aan de Frieswijkstraat nummer 99. 7 Tinten Grijs, dat is een groep van 7 enthousiaste heren van 65 jaar of ouder. En zij komen de Bibliotheek Nijkerk in beweging brengen met hun professionele vertolking van Engelstalige hits uit de jaren 60 en 70. Zij doen dat al 9 jaar en daarmee weten zij hun publiek te betoveren op allerlei podia, zoals bijvoorbeeld P60 in Amstelveen, Fort 33 in Leusden en Paradiso in Amsterdam. Maar ook tijdens evenementen en in allerlei verzorgingstehuizen. En dus komende zondag in de Bibliotheek in Nijkerk. Met hun persoonlijke uitstraling en enthousiasme zorgen deze grijze heren voor een feest van herkenning en een verrassende kennismaking. Het publiek wordt betrokken, er wordt meegeklapt, meegezongen en soms wordt er zelfs een enkel dansje gewaagd. Een optreden vol plezier, energie en nostalgie. Dus kom genieten van een zomersmiddag vol herkenbare hits, plezier en meezingmomenten. Een optreden dat volgens de organisatie gegarandeerd staat om een glimlach op een ieders gezicht te toveren. Goed, het is vrijdagavond. Misschien zit je op een terrasje, heb je een wijntje of een biertje voor je snuffert en denk je bij jezelf van, misschien is het wel tijd om zo meteen iets stevigers in te gaan schenken. Nou, die heb ik voor je. De stevige track van deze week, die past daar geheel bij. Dit is Whiskey in the Jar van Metallica.

is het weer begonnen, de kermis in Voorthuizen. Die duurt nog wel even, namelijk tot en met zaterdag 8 augustus. Dus nog ruim een week heb je de kans om daar naartoe te gaan. Dit jaar opnieuw op het Oranje Terrein met veel nieuwe attracties voor jong en oud en wat ouder. Of nou, mensen van alle leeftijden die zich daarin thuis voelen. De openingstijden van die kermis zijn maandag tot en met zaterdag. Van 2 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Dus mocht je komende zondag daar naartoe willen, dan heb je dikke vette pech, want dan is het dicht. Even iets heel anders. De grote kerk in Nijkerk die is de komende periode ook op zaterdagen geopend. Speciaal om die kerk te bezichtigen. Van 2 uur 's middags tot 4 uur 's middags. Wat kun je daar zien? Nou, bijvoorbeeld een spreekstoel met houtgesneden tabaksbladeren. Fotolijsten met dominees uit de recente en lang vervlogen tijden. Oude grafzerken en hele dikke statenbijbels. Zomaar wat zaken die je dus kunt gaan ontdekken in het hart van Nijkerk, in de grote kerk. Dat is allemaal in het kader van de zomerse open kerkmiddagen. Gastheren en gastvrouwen die zijn tijdens die geopende uren aanwezig om iets te vertellen over de rijke geschiedenis van de kerk of voor een goed gesprek over het gebouw zelf, maar natuurlijk ook over het geloof in zijn algemeenheid. Diverse organisten die bespelen het barokke Van Deventer-orgel. Dus mocht je dat willen zien, dit monumentale gebouw, het meest bekende gebouw van Nijkerk, dan ben je dus ook morgenmiddag van harte welkom in de grote kerk tussen 2 en 4 uur in de middag. En niet alleen in Nijkerk is de kerk geopend. Maar je kunt ook naar de dorpskerk in Garderen. Daar moet je iets vroeger aanwezig zijn, want die is namelijk geopend morgenochtend van 11 uur 's ochtends tot 1 uur of 1 in de middag. Je bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan die prachtige dorpskerk, om de kerk te bezichtigen en te genieten van een kopje koffie. Wie weet word je ook wel verrast door orgelspel. En die kerk die is te vinden aan de Mazenhofstraat nummer 4. Mocht je je navigatiesysteem daarop in willen stellen. En het houdt niet op om kerken te kunnen bezichtigen. Je kunt namelijk ook nog terecht in de oude kerk van Barneveld, een monumentaal pand te vinden aan het Torenplein nummer 1. Iedere zaterdag en natuurlijk ook zondag van harte welkom in de oude kerk. Iedere zondag is er natuurlijk dienst, meerdere keren dienst zelfs. En op zaterdag extra geopend het oudste monument van de gemeente Barneveld. Daar hebben we het dus over. En ook iedere zaterdag wordt het bijzondere paradijsorgel bespeeld door allerlei diverse organisten uit onze gehele regio. Je kunt zo binnenlopen om de kerk te bekijken, maar ook om meer te weten te komen over, in eerste instantie het gebouw, maar natuurlijk ook over het geloof, want daar staat die kerk voor. Mocht je de oude kerk in Barneveld willen gaan bezichtigen, dan heb je ruim gelegenheid. Die gaat namelijk open om 10:30 's ochtends en duurt tot 4 uur in de middag. Dus mocht je kerken willen gaan bezichtigen, wat mij betreft begin je dan 's ochtends in Garderen tussen 11 en 1. Ga je daarna naar Barneveld, daar kun je namelijk tot 4 uur terecht. Maar niet te lang blijven plakken, want de kerk in Nijkerk is dus ook geopend van 2 uur 's middags tot 4 uur. En zo is het alweer bijna 7:30. En dat wil zeggen dat het dan de hoogste tijd is voor de headlines uit het nieuws. Maar eerst nog even wat muziek. We gaan terug naar 2003.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: Nou, niet zo snel, want eerst nog even tijd. Het uitgebreide weerbericht, want morgenavond schijnt nog lange tijd de zon. Maar vanuit het zuiden trekt ook sluierbewolking over het land. Het is overal droog en het koelt rond 9 uur 's avonds af naar 17 tot 21 graden. Steek je de barbecue aan en zit je lang buiten, dan is een vestje wellicht aan te raden voor later op de avond. Dan nog een vooruitzicht voor de komende dagen, want zondag schijnt de zon flink. Maar er is ook vrij veel hoge bewolking aanwezig. Het is overal droog en er waait een meest matige noordoostenwind. Daarmee wordt warmere lucht aangevoerd, waarin de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden in het noorden en naar 26 tot 29 in het midden en zuiden. Met de hoogste temperaturen worden gemeten in het zuidoosten. Maandag schijnt ook de zon en stroomt er nog warmere lucht over het land uit. De wind waait uit het noordoosten en is zwak tot matig van kracht. In het noorden en op de Wadden is de noordooster vrij krachtig en daardoor is het 24 tot 27 graden in het uiterste noorden en op de Waddeneilanden. Elders is het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 33 graden.

0: Mocht er eens een keer iets eventjes niet helemaal naar je zin gaan, dan wijzen de Jacksons een schuldig aan. Blame it on the boogie. Aldus de Jacksons in 1978.
1: Swingde lekker.
0: Nou, dat zeker is te weten. En wat ook lekker gaat swingen, Maarten, is de muzikale informatie die jij gaat brengen. Want we gaan het hebben over Pink Floyd.
1: Ja, het is een beetje betwijfelachtig wat dat gaat swingen.
0: Nou ja, goed, het is altijd interessant. Nee, maar het is wel interessant.
1: Nou, ik hoop het.
0: Laten we de kwaliteit dan voorop stellen.
1: Laten we gewoon maar beginnen. Gewoon maar kijken. We gaan naar deel 2. We zijn bij dit deel gebleven in 1973. De band Pink Floyd toert uitgebreid na het uitbrengen van The Dark Side of the Moon. In 1974 gaan ze aan de opvolger werken. Tijdens het afmixen kregen ze onverwachts bezoek van een 100 kilo zware man zonder haar, ook zonder wenkbrauwen. Het blijkt Syd Barrett te zijn, een oude teamman, een oude Pink Floyd voorman.
0: Oh.
1: Die opeens langskomt, die ze in eerste instantie dus niet herkennen. Toevalligwijs gaan twee nummers op het nieuwe album over hem. Het nummer Shine On Your Crazy Diamond en Wish You Were Here. Het album dat krijgt de titel van het laatste nummer, Wish You Were Here. En van beide nummers een fragmentje.

Dus dat waren Shine On Your Crazy Diamond en Wish You Were Here. Op het volgende album Animals in 1977 worden achtereenvolgens varkens, honden en schapen als metaforen gebruikt voor leden van de huidige maatschappij. Net als een nummer van het vorige album Welcome to the Machine van Wish You Were Here worden de nummers van dit album Animals gebaseerd op het boek Animal Farm van George Orwell. Het bestaat uit 3 nummers van langer dan 10 minuten en 2 van onder de 2 minuten. Komt in 1979 George Roger Waters met een voorstel bij de band. Hij heeft 2 verschillende ideeën voor een album. Met overeenstemmende nummers erbij. Een van de ideeën wil hij graag uitwerken met de band. De ander wil hij dan gaan uitwerken als solo-project. De band kiest unaniem voor het idee dat gaat over een muur die iemand om zich heen bouwt als gevolg van diverse traumatische ervaringen. Het andere project met als titel De voor- en nadelen van liften zal Waters in 1974 solo gaan uitbrengen. Het album dat de band dus gaat uitbrengen, die The Wall gaat heten, wordt een groot succes. Het nummer Another Brick in the Wall Part 2 wordt daarnaast ook een groot single succes. De nummers op het dubbelalbum zijn dit keer tussen de 1,5 en de 6 minuten, waardoor het geheel ook een stuk toegankelijker is dan de zwaar op de hand liggende vorige albums. Hoewel dit album ook best wel zwaar op de hand ligt qua thematiek. Een kleine compilatie van het album The Wall.

Ja, na het groot succes van The Wall verschijnt in 1983 het album The Final Cut. Een vervolg eigenlijk op The Wall, waarin Roger Waters autobiografische elementen verder toevoegt. Zo gaat het onder andere over zijn vader en het verder afbreken van de spraakmakende muur. Terwijl het ook gaat over de Falklandoorlog uit die tijd en een dreigende atoomoorlog in die tijd. Het project draagt wel de naam Pink Floyd als uitvoerders, maar eigenlijk is het gewoon een soloplaat van Waters, terwijl de overige leden de muzikanten zijn. Want ja, hij heeft alle, die ideeën zijn allemaal van hem. Even voor een idee, een fragment van het titelnummer.

Dat was het nummer The Final Cut. Dan houdt Pink Floyd in de originele bezetting echt op te bestaan. Roger Waters gaat helemaal solo. Ook de andere Floyd-leden brengen solo-albums elk uit. Halverwege jaren 80 besluit dan David Gilmour, de gitarist, om samen met Nick Mason en Richard Wright, dus de drummer en de keyboardspeler, onder de naam Pink Floyd toch weer muziek op te gaan nemen. Roger Waters protesteert daartegen in eerste instantie ook. Het gaat zelfs tot in de rechtszaal, maar helaas, hij kan het niet tegenhouden. De drie leden mogen de naam Pink Floyd gebruiken. Zo verschijnt er dan in 1987 het album A Momentary Lapse of Reason onder de naam van Pink Floyd, zonder Roger Waters. Waar de Final Cut eigenlijk een Roger Waters solo-album was, met begeleiding van de andere leden, is dit album eigenlijk een David Gilmour solo-album, met de begeleiding van de andere leden. Er staat onder andere het nummer en de single Learning to Fly op en het prachtige Turning Away.

Na het verschijnen van het album A Momentary Days of Reason gaat het drietal op een succesvol wereldtournee, tijdens welke ook oude Pink Floyd nummers worden gespeeld. Het resulteerde een succesvolle dubbel live album en Delicate Sound of Thunder. Sorry. 1990 organiseerde Roger Waters een groot concert met internationale artiesten om het album The Wall integraal live uit te voeren na de val van de Berlijnse muur in Berlijn voor het vorige jaar. In 1994 verscheen het vervolg op Momentary Days of Reason, The Division Bell. Dit album leek wat meer terug te gaan naar het album Metal uit begin de jaren 70. Het werd een groot succes. Er was een aantal mooie nummers, Take It Away, What Do You Want From Me en High Hopes. Van dit laatste nummer High Hopes een fragmentje. The

Ja, High Hopes was dat. En ook dit album wordt dan ondersteund met een succesvol tournee. Dat resulteert in een album. Dat album heet Pulse. En in 2005 komen de oorspronkelijke leden, ook met Roger Waters, weer bij elkaar voor een benefietconcert onder de naam Live Aid. Met vervolg op Live Aid uit 1985. En ze komen weer bij elkaar dus voor het eerst sinds 1981. Muzikaal werden over en weer concessies gedaan en het optreden werd een groot succes, waarbij Roger Waters niet uitsloot dat er een vervolg zou kunnen komen van dat optreden. Al is dat er tot op de dag van vandaag nog niet van gekomen. In 2014 verscheen een voorlopig laatste album onder de naam Pink Floyd met de titel Endless River. Dit is ook zonder Roger Waters en eigenlijk weer een soort Gilmore's solo project met Nick Mason erbij. Bevat onder andere dit nummer Louder Than Words.

2022 laat de band plots weer van zich horen middels de single Hey Hey Rise Up ter ondersteuning van de Oekraïne. Bevat zang van de Oekraïense zanger Andriy Kyuvnyuk van de band Boombox. De opbrengst van de single gaat naar de humanitaire hulp aan de Oekraïne. David Gilmour probeerde ook de muziek van Pink Floyd van Russische en Wit-Russische streamingsdiensten te halen, maar voor die periode met Waters werd dit door Roger Waters geblokkeerd. Dus die wilde dat niet. Die wilde dat die nummers gewoon beschikbaar bleven in Rusland. Hij was een beetje pro-Russisch. Gilmour was erg teleurgesteld. Maar ik zal nu even een fragment... Patrick laat even een fragment horen van dat nummer Hey Hey Rise Up.

Tja, dan zijn we aan het eind gekomen van het verhaal van Pink Floyd. Ja, het is allemaal wat uiteindelijk wel wat minder geworden. Maar ze zijn ook oude mannen natuurlijk. We sluiten deze aflevering af met de grootste hit van de band. En dan in een live versie. Another Brick in the Wall Part 2 van het album A Delicate Sound of Thunder.

0: Applaus! Applaus voor deze goede muziek en applaus voor het stukje educatie, ja. Maarten.
1: Ah, oh, ja.
0: Heerlijk
1: het,
0: weer.
1: Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dus, het was weer wat, hè? Pink Floyd. Volgende keer gaan we het hebben over, over een andere band.
0: Ach, ik denk je weet het al. En je ja, gaat ik weet het al vertellen. Oh, jij weet het al, maar ja. Oh, spannend.
1: Ja, dat is even geheim.
0: Oh, wat leuk. Heb je verder nog plannen dit weekend? Moet je morgen nog oud papier regelen of zo? Of andere dingen?
1: Nee, morgen niet. Nee, dat niet. Morgen gaan we op bezoek bij een oud vriend van mij. In Soest. En daar, die woont samen met een Vietnamese vrouw. Die gaat wat lekker koken.
0: Oh.
1: Dus we zijn heel benieuwd.
0: Jeetje. Nou, wat zul je het slecht hebben, zeg.
1: Ja.
0: Al dus een sarcastische Patrick die stiekem een beetje jaloers aan de andere kant van de studiotafel zit.
1: Ja.
0: Lekker hoor.
1: Ja, en zondag ben ik uitgenodigd om bij een vriend langs te komen in Zandvoort.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Ja.
0: Oh, daar even uitwaaien.
1: Ja, even uitwaaien.
0: Oh, dat is wel lekker hoor.
1: Lekker weer.
0: En dan daarna even kijken of je nog achter een windschermpje op een terrasje kunt plaatsnemen.
1: Ja.
0: En dan misschien stiekem een klein biertje?
1: Misschien.
0: Stiekem een klein biertje, dat kan wel, ja.
1: We gaan kijken. En jij?
0: Ik ga jouw marathonstokje overnemen. Want jij was vorig weekend voornemens om naar het Eemplein te gaan. En morgen ben ik daar even.
1: Oh ja.
0: Weer eventjes die bosharen weer even aan laten pakken. En heb ik verder nog wat plannen? Nee, ik denk dat er gewoon ook weer een biertje opengetrokken gaat worden.
1: Oké. Okay. Ja, wordt mooi weer.
0: Ja, prima. Altijd goed. Ja. Dus dat. Hé, maar we moeten plek gaan maken. Want
1: Jerry
0: van Voort die zit inderdaad ook weer klaar voor de kerstverse nieuwe Club 1068. En we hadden het net ook al even over goed weer. Weer om misschien wel een klein drankje te gaan doen. Nou, laat deze goede platen nou ook nog even over het weer gaan.
1: En een hint naar volgende week. Het item van volgende week is dit.
0: Oh, nou, dan zeg ik verder niks. Goed weekend. Geniet ervan.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus. Die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden stierven waarschijnlijk door pesticiden. Volgens natuurbeheerorganisatie KWS aten de dieren tomaten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. 10 olifanten raakten eerst deels verlamd en overleden daarna binnen 2 dagen. Bij de dieren zijn sporen van zeer giftige cyanideverbindingen gevonden. Onder de dode olifanten zijn vooral vrouwtjes en kalveren. Er was maar 1 mannetje bij. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

legendarische classics uit de jaren 80. Tot stampende hits van vandaag de dag. Club 1068. Gerry van Voort. Op A1 Radio.

Club 1068 bij A1 Radio. Wil je dit programma nogmaals beluisteren of bekijken? Bezoek dan onze website www.a1mediagroep.nl. Dit is A1 Radio, live vanuit Midden-Nederland.

Live Everybody. Daarvoor Bruno Mars, 24 Gay Magic. En ook nog Ava Max en Lost Your Faith. Welkom op de vrijdagavond, begin van jouw weekend. Of misschien zit je wel lekker in je zomervakantie. Dat is helemaal genieten. Hier is Toontje Lager, net als in de film.

zonnige muziek op de vrijdagavond. Carol G hoorde je hier op A1 Radio. Daarvoor Davy Keita en One Republic. I Don't Wanna Wait. En ook nog Toontje Lager uit de jaren 80. Met Net Als In De Film. Zomer 2026, voor vele zomervakantie van het jaar 2026. En heb je nog geen idee wat je gaat doen de komende dagen? Misschien heb ik nog een leuk tip voor je. Want het komt weer aan. De laatste twee edities van de Spakenburgse Dagen. Op woensdag 5 augustus. En als je dan verhinderd bent, kan je ook altijd nog gaan op woensdag 12 augustus. Meer details vind je op de website spakenburg.nl/nl/spakenburgse dagen. Oftewel gewoon spakenburg.nl, dat kan je terugvinden. Tijd voor muziek van een aantal jaar geleden. Wel een hele mooie. Het is Alan Walker die je hoort. Faded hier op A1 Radio. 93.5 en 106.8 FM. Goedenavond.

Nog even een mooie piano gepingel. Alan Walker hoorde je faders hier op A1 Radio. Richting 9:30, zoomt in de update van het nieuws en weer. En tot die tijd, Enrique Iglesias, samen met Jotuel, luister naar Fria.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden, stierven waarschijnlijk door pesticiden. Ze aten tomaten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Club 1068.

Summer Undressed hier op A1 Radio. Ja, misschien heb je het wel gehoord dat bij Gorinchem zijn er wat problemen met die brug al daar. Dan mag het zware verkeer niet meer overheen. Nou, zoiets hebben we ook momenteel in Barneveld, maar dan in het centrum Barneveld. Dan gaat het deze keer niet om een brug, maar wel over de Barneveldse Beek. Die gaat onder delen van de stad door, door grote buizen, ook wel duikers genoemd. Nou, wat blijkt nou? Het zware verkeer mag er niet meer overheen, want het staat allemaal een beetje op instorten. En dat geldt voor de burgemeester Kunstelaan, de Gasthuisstraat, Nieuwe Markt en Groen van Prinsenlaan. Daar mag zwaar verkeer dus niet meer overheen. Meer details kun je nalezen op de website a1mediagroep.nl. Tijd voor Nederlands productie. Tiësto hoor je nu en Lelo.

Club 1068 bij A1 Radio. Wil je dit programma nogmaals beluisteren of bekijken? Bezoek dan onze website www.a1mediagroep.nl. Dit is A1 Radio, live vanuit Midden-Nederland.

Franstaligen van Gerard Joling. Niet voor één keer, de voor Boney M, Daddy Cool. En ook nog Tiësto met Lay Low. Eigenlijk hebben we dan toch drie min of meer Nederlands producties achter elkaar. Want Tiësto, ja, natuurlijk gewoon een Brabander, hè. Boney M, oké, is eigenlijk Duits. Maar goed, destijds de leadzanger, de hoofdrolspeler, was ook een Nederlander. En Gerard Joling, ja, ook natuurlijk gewoon een Nederlander. Hé, hey, we hebben nog even wat nieuws, want Dierencentrum De Arts zoekt dringend gastgezinnen voor kittens. Ze zitten helemaal propvol. En heb jij zoiets van, nou, het zal fijn zijn als ik een gastgezin kan zijn voor de kittens. Of misschien wil je ze wel gewoon echt altijd als huisdier hebben. Neem even contact met ze op met Dierencentrum De Ark via de website dierencentrumdeark.nl. En misschien kan je erbij helpen. Welkom op vrijdagavond. Welkom bij een van de laatste momenten van deze maand. Augustus klopt op de deur. En op de radio hoor je Lucas Graham en 7 Years.

legendarische classics uit de jaren 80. Tot stampende hits van vandaag de dag. Club 1068. Gerry van Voort. Op A1 Radio.

stukje vrolijkheid hier bij A1 Radio. Utual en Salto, Jamaica en Bam Bam. Voor Spandau Ballet met die grote hit van destijds, Gold. En ook nog Lucas Graham hoorde je met 7 Years. We gaan weer toe naar het nieuws en weer van 10 uur. Zongt en

0: adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de 3 verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
2: A1 Radio.
1: Club 1068. Op A1.

Pussycat Dolls, Don't Ya, hier als opener van deel 2 van Club 1 als Bezacht. Welkom, mocht het ingeschakeld zijn, mijn naam is Jerry van Voort. Met een beetje tot 11 uur vanavond, na 11 uur zit hij er weer, DJ Tony in de mix. En ik heb zo meteen nog wat leuke evenementen voor je, waarvan ik je kan vertellen dat het gezellig is om daarvoor hier naar de regio te komen. De stem van de regio, A1 Radio, onderdeel van A1 Media Groep. Kijk voor meer informatie op onze website a1mediagroep.nl. We gaan er een feestje van bouwen, deze laatste vrijdag van de maand. Dat doen we met CC Top en Gimme All Your Love In, hier op A1 Radio, Club 1 onze zacht. Goedenavond.

Ja, op deze laatste dag van de maand juli draaien we even de September Song. Duurt niet meer zo lang natuurlijk. We hebben nog augustus en dan is er weer september. JP Cooper zong erover, de voor Jacksomi en Pedro. En ook nog ZZ Top, hoorde je uit de jaren 80.

0: Op FM, kabel, glasvezel, web en app. Dit is A1 Radio. Met op vrijdagavond Club 1068. Presentatie Jerry van Voort.
1: B50.

Mafakali. Nee, niet Mafakali. Mafokali. En Commando. En ook nog Sia met The Greatest. Hey, ik zei het al, er zijn leuke evenementen hier in de omgeving. Waaronder ook in Nijkerk. Zelfs vanavond. Vanavond, vrijdagavond 31 juli, kan je Remco Bravo, Frans Zelmaker en Dien Molenaar vinden op het plein. Ze zingen hier live vanavond. En binnenkort is ook Elvis hier op het plein. Elvis Presley. Ja, de echte Elvis Presley. Wegens, ja, toch wel omstandigheden, laat ik het zo zeggen. Die kon er natuurlijk niet bij zijn, maar tegenwoordig hebben we daarvoor Michael Bakker, die prima Elvis Presley kan vertolken. Die is er op 21 augustus, samen met Ruud Zwaan en Michael Nobbe. Verder komen ook binnenkort nog Dave Donovan, Danny de Klerk, Mike Nieuwenburg, Maurice Groeneweg, Denise

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: will go on. Jorden, de zomereditie hier bij A1 Radio. Hey, wat ook met de zomer te maken heeft, wat gezellig is, het Bierenfestival is morgen weer in Ermelo. Ze maakt zich op voor maar liefst 5400 bezoekers. En daarmee is het toch wel een van de drukst bezochte bierfestivals in de regio. Dat zeg ik van het land. En ze zeggen ook van het is zo klein begonnen, inmiddels echt uitgegroeid tot iets nationaals. Alleen het wordt wel elke keer steeds drukker en drukker en de kaarten waren ook heel snel uitverkocht. En ze gaan ook kijken hoe ze het in de toekomst in goede kanalen kunnen blijven leiden, zodat dit mooie festival kan blijven bestaan. Whitesnake hoor je nu, Is This Love op A1 Radio. Liefde, ja dat is het zeker.
1: Zo

zaterdagavond van 9 tot 11. Dit is Club 1068.

Van legendarische classics uit de jaren 80 tot stampende hits van vandaag de dag. Club 1068. Jerry van Voort. Op A1 Radio.

Like This Before. Daarmee gingen we terug in de tijd hier op A1 Radio. De Four Daddy Yankee, Dura. Ja, dat is natuurlijk altijd lekker zomers en lekker zonnig. En Whitesnake hoorde je ook. Daarvoor pakten we even de gitaar en gingen we lekker rocken met Is This Love. Hey, we kijken even heel ver vooruit, want ook de winter komt er zelf weer aan. Duurt nog even, zit er midden in de zomer. Maar goed, op vrijdag 11 en zaterdag 12 december... verandert de vesting van Elburg opnieuw in een sfeervol winterdecor. Alleen, het staat op losse schroeven voor de toekomst. Want het parkeren wordt steeds meer een probleem met tienduizenden bezoekers. Daarbij is het ook nog eens zo dat parkeerterrein van 700 plaatsen komt te vervallen. En ze moeten het toch hebben van het parkeergeld om dit elke keer weer te organiseren. Hoe dit verder moet? Nou, daarover staat een heel artikel op onze website. vrmg.nl. Hier zijn de Gibson Brothers. Guess the Ra, me baby.

op 93.5 en 106.8 FM in de lucht. In Nijkerk, Barneveld, Amersfoort, Soest, Soesterberg, Garderen, Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Voorthuizen, Leusden en Woudenberg. Dit is 2 uur lang Club 1068 op A1 Radio. Kijk voor jouw kabelfrequentie op www.a1mediagroep.nl.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de drie verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van...

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
2: AE Radio.
3: Your ultimate dance radio starts now.
4: DJ Tony.

0: A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

A1 Radio. A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1 Mediagroep. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld.